zat hij ook achter mij. Bij jou kwam de zoete tijd.

liefde verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn. Bij

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

lying.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. Ook in Kuwait ging het luchtalarm af. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder op de dag werd er ook al gepraat over de centenindex. Journalist Timmy van Diepen legt uit.
2: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
1: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen dan ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, Pitbull, goedemorgen. We zijn vandaag donderdag. Donderdag 28 mei. En het is vandaag de verjaardag van Kylie Minogue. Je weet wel, de Australische zangeres en actrice die geboren werd in 1968.

Heb je snelle vingers, een vaste hand, een passie voor de zee? Wel, doe dan mee aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen en strijd mee voor de titel. De locatie is in Kokseide. Moet je wel tijdig inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven doe je via visitkokseide.be.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

En vandaag is er in de Ferm Wouten, de ontmoetingscentrum Waldis in Wouwen, een expeditie Vrouw, Hersenen, Work, Hops en Verhalen. En ze starten om 19:30. Vandaag het dorpsrestaurant in Ezen. Vanaf 12 uur in het ontmoetingscentrum Ingelramma.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Die noordoostenwind die blijft ons wel een beetje parten spelen qua temperaturen. Maar voor de rest is het vandaag terug een fijne, heerlijke, warme dag.

En straks is er in Centrum Izara van 14 tot 17 uur een dansnamiddag voor de senioren. Kan je nog vlug achter je ticket gaan? Die bedraagt dan 5 euro. En dit dan in het toerismebureau Stadhuis van Nieuwpoort. We hebben er ook nog een optreden dus vanaf 14 uur met Philip Oterman.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is vandaag trouwens de laatste dag om je te registreren voor Roeselare. En dit dan voor de evenement, want vrijdag aanstaande is het terug dan de dag van de buren. Hoe en wat kan je allemaal meemaken bij buurten.roeselare.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt, wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
2: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
1: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
3: Zoals hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
1: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk, om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maximaal tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. 2026, dus het jaar van de visserij. En in Kokseide wordt dat gevierd met een heel bijzondere jubileum. Want het is dit jaar 50 jaar Navigo Visserijmuseum, 75 jaar voor de garnaalfeesten en 5 jaar voor het Belgisch kampioenschap garnaalpellen. Meer informatie wat er allemaal op programma staat, doe je via kokseide.be/jaarvandevisserij.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
6: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

En dan vanaf vandaag tot en met 31 mei, dat is dus tot en met zondag aanstaande, wordt Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor anker. Thema dit jaar: zorgen voor de zee. Dus je kan de historische schepen gaan bezoeken. En Oostende voor anker, waar verleden en toekomst van de zee elkaar gaan ontmoeten. Wil je de volledige kalender van hoe en wat nemen, kijken naar oostendevooranker.be.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er is nog altijd die sterke noordoostenwind die het kwik doet dalen naar een goede 20 graden. En het laatste weekend dus blijft het meestal droog, zon en wolken ongeveer wel dezelfde temperaturen. En de eerste week van juni eigenlijk brengt een maritieme zuidwestelijke stroming een hogere neerslagkans met zich mee. Zon, wolken en buien dan, die gaan elkaar gaan afwisselen en de temperatuur blijft dan steken op 20 graden.

En Forever Young met DJ Litsius. En morgen is het opnieuw tijd voor de 5e editie van Sint Andreas Loop. Je mag je loopschoenen aantrekken en een sfeervolle avond gaan beleven vol sport en uitdaging in Oostende. De startlocatie is in het Sint Andreas Instituut, morgen van 19 tot 22 uur. En de standen zijn 6,6 kilometer en 9,9 kilometer. En de toegang bedraagt 2 tot 10 euro.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

ABC en The Look of Love. Zaterdag en zondag keert het Romeins weekend terug naar Oudenburg. En dit dan in het park aan de Marktstraat. 2 dagen lang wordt de stad dan omgetoverd tot een levend Romeins kamp. Waar iedereen uit heel Europa het leven van de laat Romeinse soldaat tot leven komen brengen. De toegang is volledig gratis en het evenement is geschikt eigenlijk voor alle leeftijden.

En tenslotte zonnig aanstaande is het tijd voor actie, plezier en avontuur tijdens de Obstakel Fun Run in het domein Grasduinen in Bredene. Jong en oud kunnen dan samen een speels obstakelparcours gaan trotseren, vol uitdaging en vooral met meer fun. Meer informatie, contacteer gewoon de sportdienst van Bredene. Ik heb zelfs een telefoonnummer voor jullie: 059-32-25-77. Graag tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard, met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
2: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen, is ook heel onduidelijk. Maar al sinds het verhaal dat ze een zeiltocht over de Atlantische Oceaan gaat doen, dat klopt niet. Dat is ze duidelijk ontkend. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomstige koningin.
1: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de Centen-index van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die Centen-index. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
3: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
1: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de Centen-index normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace een eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn, maximaal tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Nancy Boyd en de Capello's en Let's Hang On. Voluit heet ze Nancy Bruinhoge en ze is afkomstig uit Hoogleden en ook de dochter van wijle orkestmeester Jean-Jacques. Ze heeft ook duo's opgenomen samen met Rob de Nijs en ook met Demis Roussels in de tijd. Let's Hang On, dat was meteen onze start voor deze donderdagmorgen hier bij Melinda FM. En dan weet je het wel, tussen 8 en 10, de muziek.

Het is niet echt een grote hit geweest voor het duo Leijers en Michiels, Soul Sister en You Get To Me. Hier bij mij, luister even naar deze nieuwe single van Lilian St-Pierre.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CG & Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het was een hot summer night en you took the words right off my mouth. En Meatloaf uiteraard. Het wijkcomité van de Roeselaarse Bataviawijk organiseert nu zaterdag 30 mei de 9e editie van zijn boeken- en platenmarkt op het pleintje en in de Batavialaan. In het stemmige kader van de historische tuinwijk kan je er tussen 2 uur en 6 uur 's avonds kuieren en kopen bij heel wat standhouders van binnen en buiten de wijk. Maar naast koopjes doen in zaken tweedehandsboeken en vinylplaten, wordt het ook genieten van heel wat randanimatie.

0: Over het weer hadden we de afgelopen dagen helemaal niet te klagen. Maar hoe zit het voor vandaag, meteoart.be? Wel, vandaag donderdag is het nog vrij zonnig met maxima rond 21 graden in het centrum van het land. De temperaturen dalen een klein beetje, maar geen nood. Nee, geniet ervan.
1: Wat

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Boogie Beats and Nothing's Gonna Stop Me. Oh nee, want zo dadelijk ben ik er terug na 9 uur. Maar eerst is er nog het regionale nieuws. En deze hier van Tony Orlando en Dawn, Tai Aiello.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Oud-premier Guy Verhofstadt die moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat hij in Brugge door het rood licht reed. De politierechtbank die gaf hem eerst opschorting van straf, maar het parket ging in beroep, waardoor de zaak nu opnieuw wordt behandeld. Een 87-jarige Duitser is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft effectief, voor de oplichting van KV Oostende. De man die zou de club voor €250.000 hebben misleid bij een transfer. Zijn advocaat die stelde dat de man enkel naïef was, maar de rechter ging daar niet in mee. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit de Vijverbeek en de Mandel. Nieuwe metingen die tonen dat het chemisch product dat eerder per ongeluk in de beek terechtkwam, geen impact meer heeft. Het lek kwam uit een bedrijf in West-Rozenbeke. Tanguy Talé uit Brugge is terug in België na jarenlange celstraf in Cambodja voor drugssmokkel. Een veroordeling die Tanguy altijd heeft ontkend. Hij kreeg vorige week koninklijke gratie en landde gisteren op Zaventem. Hij zegt dat alles nog onwerkelijk aanvoelt. In Handsame bij Kortemark roept het dodelijk ongeval met het schoolbusje in het Oost-Vlaamse Buggenhout pijnlijke herinneringen op. Meer dan 50 jaar geleden gebeurde daar een gelijkaardig drama toen een bus met schoolkinderen werd aangereden door een trein op een overweg. In de Sint-Godelieve-abdij in Brugge kwamen 29 afstammelingen van Jules Dore samen. Jules Dore redde de abdij in 1918 van een brand, een heldendaad die tot voor kort zelfs binnen de familie onbekend was. Zijn achterkleindochter die zegt dat het bijzonder is om dit verhaal nu door te kunnen geven aan de kinderen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze donderdag, is het meestal zonnig met af en toe hoge wolken. Later kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en heel plaatselijk een onweerachtige bui. De temperaturen die liggen tussen 24 en 31 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van oost naar veranderlijke richtingen. Aan de kust tijdelijk naar het noordoosten. Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen met vanuit het westen opnieuw hogere wolken. Morgen vrijdag wordt het ook warm en zwoel met veel hoge en middelhoge wolken. In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien wel toe en die kunnen ook 's avonds en 's nachts nog voorkomen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

paar mooie songs in een mix gehoten door The Band of Gold en This Is Our Time. Ja, we hebben nog tijd, nog een uurtje voor hits en classics hier bij Melinda FM. Dus luister maar naar de muziekdoos met Dimitri Vegas.

0: Simply Red and the Sunrise. En daarvoor hoor je nog die geweldige klassieker van de Police. Goedemorgen.
1: Zolang ik nog beminnen kan, zolang ik nog de pas

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP.

0: En alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
0: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Mate Smith was dat. En zometeen gaan we terug naar 1975 met Casey and the Sunshine Band. Maar we hebben ook nog Ricky Martin.

Alok en Deep Down. En ken je het verschil tussen schoenen en mensen? Nee, wel iedereen heeft schoenen. Maar schoenen en mensen, als ze je pijn doen, zijn ze niet jouw maat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Het was een van de meest verkochte platen in 1971. En dat is helemaal niet vreemd als je dit nummer hoort natuurlijk. Die geweldige meezinger in de tijd van Tony Christie, Is This The Way To Amarillo. Ik ga mijn eigen weg, want ik moet plaatsruimen voor de collega's. Dit was gezellig deze morgen op donderdag 28 mei zijn vandaag. De maand loopt een beetje op zijn einde. Maar morgen, vrijdag, dan ben ik er terug voor de laatste muziekdoos van deze week. Maak het nog gezellig vandaag. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een hitje uit 1969 van eigenlijk een band die nooit heeft bestaan. Die Archies, een fictieve Amerikaanse rockband die zomaar in de media kwam dankzij een animatieserie die van 1968 tot 1978 ruim 10 jaar op televisie werd uitgezonden. De Archies met deze Sugar Sugar. We zetten de koffie erbij en de verhalen over ondernemers en handelaars uit West-Vlaanderen. Goedemorgen.

Net zoals het liedje van de Archies 57 jaar geleden. Een hitje voor de George Baker Selection. Het liedje werd later nog gebruikt in een of andere film, deze Little Green Bag. De werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar verdiende 2 jaar geleden gemiddeld zo'n €2.800 per maand. Ja, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Maar er zijn toch nog altijd duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Kijk, we zijn 28 mei. De week is bijna om, de maand ook. Het loon is gestort. Een hele fijne donderdagvoormiddag.

Ruim 2 jaar geleden stond het nog in onze top 30. Die hoor je hier bij Melinda FM op zaterdagnamiddag tussen 12 en 2 samen met Maarten de Wit. Elk moment de muziek die je kent en de verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Het restaurant De Amandine op de Visserskaai in Oostende heeft nieuwe gezichten gekregen. Sinds begin april zijn Felix en zijn familie de nieuwe uitbaters van het restaurant en is het ons verhaal op de werkvloer. Straks om 10:30. En vandaag begint Oostende voor Anker weer de jaarlijkse hotspot voor het maritieme hier aan de Noordzee. We gaan daar straks ook over doorpraten uiteraard. Melinda FM op de werkvloer met Chaka Khan.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Tweemaal muziek uit Nederland. The Cats and Be My Day. En dan deze Gers Pardoel van een paar jaar geleden. Ja, dat is een amazing momentje op donderdagvoormiddag. Ik neem je mee op de werkvloer met de verhalen over ondernemers en handelszaken. Het restaurant De Amandine op de Visserskaai in Oostende heeft nieuwe gezichten. Sinds begin april zijn Felix en zijn familie de nieuwe uitbaters van het restaurant. En Felix is nog maar 21 jaar en hij wil een frisse wind laten waaien. En tegelijk ook die klassiekers blijven bewaren op de menukaart. Bijvoorbeeld mosselen, maar met 30 verschillende bereidingen. Het restaurant kende een sterke reputatie en nu met Felix achter het fornuis moet die reputatie stilaan hersteld worden. Vanaf volgende week is het restaurant alweer 7 dagen per week geopend en zo wordt elke dag een nieuwe stap gezet en een nieuw hoofdstuk geschreven in het nieuwe verhaal op de werkvloer van restaurant Amandine op de Visserskaai in Oostende.

Roxette, ondanks ze niet meer bestaan, zijn hun liedjes toch nog altijd tophits in Zweden, maar ook in heel wat andere landen van West-Europa. How do you do? Donderdag voormiddag, ja, hier is het goed. Het is nog altijd een beetje warm, maar we genieten er wel van. Jeroen komt er zo meteen aan met het nieuws uit West-Vlaanderen. En niet alleen ons verhaal op de werkvloer komt uit Oostende, want daar begint vandaag ook Oostende voor Anker uiteraard, de hotspot voor het maritieme. En daar is ook binnenkort een heel bijzonder seniorendansfeest. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Vorige maandag is de ticketverkoop begonnen voor het groot seniorendansfeest in Oostende. Dat zal doorgaan op 12 juni in het Cursaal van Oostende. Zilverdanst heet het feest. En dat is voor de senioren die kunnen die 12 juni dan van 2 tot 6 dansen op live muziek. Het evenement bevordert natuurlijk die sociale contacten in de seniorengemeenschap en het welzijn. En het is tegen de eenzaamheid. Dus de kaarten die kan je daarvoor al reserveren. Die zijn nu al beschikbaar. 12 juni, het dansfeest Zilverdanst in Oostende.

ene uit 1979 die vandaag nog altijd de energie opwekken. Dreamin' van Blondie. Vandaag begint dus Oostende voor Anker, het jaarlijkse hotspot voor het maritieme aan onze Noordzee. En het thema dit jaar is zorgen voor de zee in al zijn facetten. Als je de kans hebt de komende dagen, want het duurt tot aanstaande zondag, als je de kans hebt moet je zeker maar eens die majestueuze driemaster Le Français gaan bezoeken of een van de vele andere historische schepen die liggen aangemeerd in de binnenhaven. Oostende voor Anker, waar verleden en toekomst van de zee elkaar ontmoeten. Vanaf vandaag tot aanstaande zondag. Het hele programma kan je vinden op de website oostendevooranker.be. Zometeen 11 uur, tijd voor het nieuws uit West-Vlaanderen. En daar zorgt Jeroen voor en zo goed

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In de Sint-Godelieve abdij in Brugge kwamen 29 afstammelingen van Jules Dore samen. Jules Dore redde de abdij in 1918 van een brand. Een heldendaad die tot voor kort zelfs binnen de familie onbekend was. Zijn achterkleindochter die zegt dat het bijzonder is om dit verhaal nu door te kunnen geven aan de kinderen. Voor het eerst is in het Belgische deel van de Noordzee een ringnekslijmvis aangetroffen. Het 5 centimeter lange visje werd gevonden op een scheepswrak 46 kilometer voor de kust. Onderzoekers die zien de vondst als een teken dat het ecosysteem aan het verschuiven is. Een 87-jarige Duitser is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft effectief, voor de oplichting van KV Oostende. De man die zou de club voor €250.000 hebben misleid bij een transfer. Zijn advocaat die stelde dat de man enkel naïef was, maar de rechter ging daar niet in mee. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit de Vijverbeek en de Mandel. Nieuwe metingen die tonen dat het chemisch product dat eerder per ongeluk in de beek terechtkwam, geen impact meer heeft. Het lek kwam uit een bedrijf in West-Rozenbeke. Oud-premier Guy Verhofstadt die moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat hij in Brugge door het rood licht reed. De politierechtbank die gaf hem eerst opschorting van straf, maar het parket ging in beroep, waardoor de zaak nu opnieuw wordt behandeld. De vernieuwde speelplaatsen van basisschool De Wonderwijzer in Louwe blijken geen succes. De groene speelzone die veranderde in een stoffige ondergrond die kinderen lichamelijke klachten bezorgt. De stad Menen die erkent de mislukking en investeert opnieuw zo'n €40.000 in aanpassingen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze donderdag, is het meestal zonnig met af en toe hoge wolken. Later kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en heel plaatselijk een onweerachtige bui. De temperaturen die liggen tussen 24 en 31 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van oost naar veranderlijke richtingen. Aan de kust tijdelijk naar het noordoosten. Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen met vanuit het westen opnieuw hogere wolken. Morgen vrijdag wordt het ook warm en zwoel met veel hoge en middelhoge wolken. In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien wel toe en die kunnen ook 's avonds en 's nachts nog voorkomen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Arbeidsvitamine op donderdag voormiddag. Je luistert Melinda FM, zo net gehoord, het regionale nieuws met Jeroen. Dankjewel om ons bij te praten en ondertussen was dit George Michael en Too Funky.

Cliff Richard op de werkvloer op donderdag voormiddag bij Melinda FM. Ik ga even iets zeggen wat ik eigenlijk niet zou mogen zeggen. Als je een hele diepe put zou graven op het strand hier aan de kust, wel, dan kom je uit in Melbourne. Ja, dat hebben ze mij toch altijd verteld. Maar zo'n diepe put mag je niet graven natuurlijk. Hè? Kylie Minogue die is geboren in Melbourne op een 28ste mei. Ze wordt vandaag 58 jaar. Ja, ze staat op de verjaardagskalender en daar zal ongetwijfeld wel een stukje taart bij zijn. I should be so lucky. Maar dit is helemaal anders. Dit is muziek van bij ons. Hier is Erik Goossens.

Hoppa, de beats in de koffiecorner op donderdag voormiddag. Als je toe bent aan de pauze, geniet van je latte, je cappuccino of je espresso koffietje. Wij gaan luisteren naar Willy Sommers, naar Jelly Bean, nog een oud lief van Madonna en naar Cat Stevens.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: 14 en 15 juli zijn er weer opnames van Tien om te zien. Maar dit keer dus op het Epernayplein, vlakbij het casino in Middelkerk in Willy Sommers. Volgende zondag, dan is het tijd voor actie, voor plezier en voor avontuur. Want dan is er Obstakel One Fun in het domein Grasduinen in Bredene. Jong en oud, die kunnen daar samen op een speels parcours al hun krachten laten zien. Vol uitdaging ervoor gaan, maar vooral genieten van de fun. En na de inspanning volgt de ontspanning, want de toegang tot het recreatiebad van Lago Grasduinen dat onlangs is geopend is inbegrepen. Zondagnamiddag vanaf 14:30 in het domein Grasduinen in Bredene. Mocht je meer willen weten, even contact opnemen met de sportdienst in Bredene.
1: Only 24 hours in a day, 24 hours

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

As long as you follow. Zolang je ons maar volgt via FM, via DAB+, of via onze radio-app. Heb je die al geïnstalleerd op je smartphone? Heel eenvoudig en helemaal gratis. En dan hoef je echt niks te missen. Elk moment de muziek die je kent. In Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingsfraude. Ze zou 14 jaar geleden serieus gesjoemeld hebben, hè? Maar ze is nu vrijgesproken. Het Spaans hooggerechtshof verplichtte de fiscus van Spanje om haar meer dan 60 miljoen euro terug te betalen. Ja, gaat dat allemaal op één bankkaart?

Nee, in Melbourne is Kylie Minogue geboren, vandaag 58 jaar geleden. Ze staat op de verjaardagskalender en Ron gaat daar zo meteen tussen 12 en 2 nog wat meer over vertellen en uiteraard ook haar grote hit draaien, I Should Be So Lucky. Vandaag begint Oostende voor anker tot aanstaande zondag, de jaarlijkse hotspot voor het maritieme van de Noordzee. En het thema dit jaar is zorgen voor de zee. En ook het verhaal op de werkvloer kwam vandaag uit Oostende, want restaurant Amandine aan de Visserskaai heeft nieuwe gezichten gekregen. Sinds begin april zijn Felix en zijn familie de nieuwe uitbaters. Felix is 21 jaar en wil daar een nieuwe wind laten waaien. Hou het dus frisjes en geniet van jouw nieuwe donderdag in West-Vlaanderen. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
2: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
1: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen ook dat er een onderzoekscommissie komt. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt vanaf morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond wel peperduur, omdat we dan massaal de airco opzetten. Tegen de avond produceren zonnepanelen ook minder energie en er is ook amper wind. Energieleveranciers verwachten rond 8:30 vanavond een piek van meer dan 445 euro per kilowattuur. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de Straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat dat schip daar gaat doen.
3: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de Straat van Hormuz.
1: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Vanmiddag en vanavond zonnig. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Een muzikale uitloper van de groep Mano Negra. Je weet wel, die band die begin de jaren 90 een dikke hit te pakken had met King Kong 5. Mano Ciao was dit hier, net na Dirk Smeets. En me gustas tú.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Donderdag 28 mei vandaag. Het is vandaag Wereldmenstruatiedag. Hopelijk dan toch enkel en alleen voor de vrouwen, want ik moet het nog uithouden hier tot 2 uur. En vandaag ook wereldwijd de internationale dag tegen roken en tabak. We gaan het dus met andere woorden gezond houden vandaag. Go!

3T, een Amerikaanse boysband. Leden van de groep zijn Ty Jackson, Terrell Jackson en Tito Joe Jackson. Ze zijn allemaal de zonen van Tito Jackson. En die was dan weer lid van de Jackson's 5. 3T hier bij Melinda FM. En het mooie en niet tegen.

We dansen heel de nacht en prikkeldraad. Nu de King of Rock and Roll, Bill Giant, Bernie Bone en Florence Gay werken jaarlang uitgebreid met elkaar samen voor Elvis Presley en schrijven ook dit nummer hier, You're the Devil in Disguise. Elvis Presley heeft er in 1963 een mega hit mee

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 28 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten. In 1940, de Belgische koning Leopold III capituleert met zijn troepen. 1942, uit wraak voor de moord op Reinhard Heydrich, vermoorden de nazi's in Tsjechoslowakije meer dan 1800 mensen. 1961, de Orient Express vertrekt voor een laatste keer uit Parijs. 1971, lancering van de Mars 3. Het eerste ruimtevaartuig die een geslaagde landing maakt op de planeet Mars. 1977, in de Amerikaanse staat Kentucky komen 165 mensen om bij de brand in de Beverly Hills Superclub. 1987, de 18-jarige Duitser Matthias Rust landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. 2012, president Hugo Chavez van Venezuela heeft meer dan 3 miljoen volgers op Twitter, wat hem de populairste Latijns-Amerikaanse politicus maakt op de berichtenservice. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 28 mei.

0: van bij ons alweer Felix de Laat, oftewel Last Frequencies. Dat was So Much Beauty Around Us.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Maar je moet het willen zien natuurlijk, hè. Zometeen de airplay van deze week. Eerst nog deze Amerikaanse sing-and-songwriter, die we vooral kennen als zanger van de band Foreigner. Ook solo had hij dikke hits te pakken, onder meer met deze plaat hier, Midnight Blue. Dit is

0: je hart.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Met platen zoals deze hier op de radio is het altijd een beetje zomer, nietwaar? Paradiso was dat en Bailando op deze 28 mei. Het is vandaag de sterfdag van de Britse sing- en songwriter Duncan Brown. Overleed in 1993, werd 47 jaar, bij ons bekend dankzij deze The Wild Places.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Hier hadden we nog te maken met een hele jonge Koen Wouters. Clouseau was dat, een heel alleen klassieker in onze eigen moedertaal. En deze plaat hier van London Beat brengt ons enkele stappen dichter bij het nieuws van 1 uur. Er is There's a Beat Going On. Tot zometeen voor deel 2 van Club De Wit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
2: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
1: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. In deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
3: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
1: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe. Zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ron de Wit. Melinda.

0: Deze Candy Shop bevat een lichte sample van Love Break, een klassieker van de Sal Orchestra. Maar topproducer Scott Storch heeft ook invloeden uit het Midden-Oosten gebruikt om deze single hier tot een goed einde te brengen. 50 Cent en Olivia waren dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En nu een ander duet op de radio. Een duet uit onze top 30. Mal Smith en Al Gorin zijn dit hier. En Drive Safe.

Onlangs nog mocht ze 80 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Op 20 mei was dat zo het geval, deze Cher. Je hoorde de Shoop Shoop Song. En nu Peter Gabriel met Sledgehammer. Dankzij de baanbrekende videoclip die hoorde bij deze plaat, kreeg Peter Gabriel voet aan de grond in de Verenigde Staten. Dit nummer was een erebetoon aan 60s soul, zijn favoriete muziek in Peter Gabriels puberteit. En trouwens, niemand heeft ooit kunnen ontrafelen wat hij hier aan het begin van deze plaat hier zingt. Luister maar.

0: 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Flaming and Meteor, dat was niet nodig. Nu Millie Jackson. Geboren in Jamaica, maar opgegroeid in Amerika, deze soulzangeres. Die vanaf 1972 in drie decennia bijna 30 albums heeft afgeleverd. Ze is met name heel populair geweest in de jaren 70. Met onder meer deze plaat hier. My Man is a Sweet Man.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je...

0: Max Graham en de originele uitvoerders van het nummer Yes samen op plaat Owner of a Lonely Heart was dat op deze 28 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Colby Kaye is jarig, de Amerikaanse singer-songwriter wordt er 41. Mark Marcus, de Ierse zanger bij Westlife, 46. En Jacques Hurp, de Nederlandse zanger, wordt er 80. John Fogerty, de Amerikaanse gitarist en ook singer-songwriter bij Creedence Clearwater Revival, wordt er 81. En Gladys Knight, de Amerikaanse zangeres, 82. Bob Benny, de Vlaamse zanger, overleed in 2011, zou vandaag 90 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt van Down Under. De Australische zangeres Kali Minogue wordt er 58.

0: Onlangs nog heeft ze te kennen gegeven dat ze tot 2 maal toe behandeld is geweest tegen die vreselijke ziekte kanker. Dus het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij deze vandaag jarige Kali Minogue. Vandaag 58 jaar deze dame hier. Better the devil you know was dat.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met deze vrolijke bende nog eens Kid Creole en de Coconuts. Ontkennen maar, Annie, I'm not your devil.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Nick Bernard een betere toekomst. Dua Lipa's vader was muzikant en gek op rockmuziek. Ze luisterde vaak naar haar vader en zijn band en besloot op haar 14e zelf liedjes te gaan schrijven. Destijds waren artiesten als Christina Aguilera en Nelly Furtado inspiratiebronnen voor haar. En dat is er duidelijk aan te horen aan de muziek van Dua Lipa. Hier is This One.

En raakt veranderd meteen in 24 karaat goud, zoals ook dus bij deze nieuwe single hier van Bruno Mars, Risk It All was dat. En deze band hier, Ultra Vox, gebouwd rond zanger en boegbeeld, Midjour mag Club De Wit afsluiten voor vandaag. Er is nog Dancing With Tears In My Eyes, een fijne muzikale dag nog en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De vernieuwde speelplaatsen van basisschool De Wonderwijzer in Louwen blijken geen succes. De groene speelzone die veranderde in een stoffige ondergrond die kinderen lichamelijke klachten bezorgt. De stad Menen die erkent de mislukking en investeert opnieuw zo'n 40.000 euro in aanpassingen. Tanguy Talay uit Brugge is terug in België na jarenlange celstraf in Cambodja voor drugssmokkel. Een veroordeling die Tanguy altijd heeft ontkend. Hij kreeg vorige week koninklijke gratie en landde gisteren op Zaventem. Hij zegt dat alles nog onwerkelijk aanvoelt. In de Sint-Godelieve-abdij in Brugge kwamen 29 afstammelingen van Jules Dore samen. Jules Dore redde de abdij in 1918 van een brand. Een heldendaad die tot voor kort zelfs binnen de familie onbekend was. Zijn achterkleindochter die zegt dat het bijzonder is om dit verhaal nu door te kunnen geven aan de kinderen. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit de Vijverbeek en de Mandel. Nieuwe metingen die tonen dat het chemisch product dat eerder per ongeluk in de beek terechtkwam, geen impact meer heeft. Het lek kwam uit een bedrijf in West-Rozenbeke. In Moeskroen is een schoolbus van autokaarbedrijf Herman en Van Damme volledig uitgebrand. Dashcambeelden die doen vermoeden dat er kwaad opzet in het spel is. De zaakvoerder die zegt dat ze zoiets nog nooit hebben meegemaakt en hoopt dat het geen trend wordt. Oud-premier Guy Verhofstadt die moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat hij in Brugge door het rood licht reed. De politierechtbank die gaf hem eerst opschorting van straf, maar het parket ging in beroep, waardoor de zaak nu opnieuw wordt behandeld.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze donderdag, is het meestal zonnig met af en toe hoge wolken. Later kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en heel plaatselijk een onweerachtige bui. De temperaturen die liggen tussen 24 en 31 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van oost naar veranderlijke richtingen. Aan de kust tijdelijk naar het noordoosten. Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen met vanuit het westen opnieuw hogere wolken. Morgen vrijdag wordt het ook warm en zwoel met veel hoge en middelhoge wolken. In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien wel toe en die kunnen ook 's avonds en 's nachts nog voorkomen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: zijn heimelijk een beetje betrapt met deze plaat van Colonel Abrahams uit de hitparade van 1985 en Trapped. En zo zitten we weer in een nieuwe matinee op deze donderdagmiddag hier bij Melinda FM. Fijn dat je meeluistert met elk moment muziek die jij kent. Dat heb ik allemaal gestopt in de playlist.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: 1981 was dit een kanjer van een plaat van Orchestral Maneuvers in the Dark en het verhaal over Joan of Arc, the Maid of Orleans. We zijn vandaag 28 mei en het is vandaag de dag van de hamburger. Ja, objectief gezien is dat wel het lekkerste eten ooit met groente, vlees en met frietjes erbij natuurlijk. En de hamburger, dat is een geweldige maaltijd waar je bovendien veel mee kunt variëren. Van kaas tot bacon tot champignons, er zijn tientallen ingrediënten die de hamburger een topmaal kunnen maken. En dat mogen we vandaag best vieren tijdens deze dag van de hamburger. De dag bestaat bij de gratie van sociale media zoals Facebook. Je zal het vandaag zien verschijnen. En met dit mooie weer is er natuurlijk maar één ding waar je de hamburger kan opleggen. En dat is de barbecue.
1: Tot 3 uur. Matinee met Stef Tielemans.

zonnige dag. Niet tegenstaande dit een plaatje is van vorig jaar. Het is echt een van mijn favoriete. Summer was dat. En 12 to 12 hier bij Melina FM. En nu naar de 70s.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Jaar geleden van Sammy Moore en Roxanne. En we blijven in dat Nederlandstalige genre, maar we gaan wel naar Nederland met een hitsingle uit 1984 van Frank Boeien. Dit is Zwart-Wit.

0: Ja, ze mag me best een kusje geven hoor. Macy Gray en When I See You.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979. Dan scoorde Alicia Bridges een hit met I Love the Nightlife. Het is een van de grootste disco-klassiekers. Het nummer bereikte de top 5 in Amerika en de top 10 in Nederland en Vlaanderen. Bridges schreef zelf mee aan het nummer. De single betekende ook de grote doorbraak voor producer Steve Buckingham. Oorspronkelijk heette het nummer enkel Disco Around, maar ze maakten er nog een subtitel bij I Love the Nightlife. De titel werd aangepast omdat het nummer meer R&B en soul invloeden bevatte. Het groeide uiteindelijk uit tot een echte disco classic. Alicia Bridges die kreeg er een Grammy nominatie voor en trad ermee op in een awardshow. Het nummer kende later opnieuw succes door gebruik in diverse films. En hierdoor bleef het wereldwijd populair en herkenbaar. Maar ook een
1: one-hit wonder.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

jaren geleden maakte zo'n opgewekt plaatje. En ik ben even de titel van de plaat kwijt. Maar geen rol hoor. Ik heb het over een nieuwe single Mumford & Sons en de Banjo Song bij Melinda FM. En nu de Police terug naar de jaren 80.

Opgewekter kan het niet, denk ik dan. Babe was dat. En Please Me, Please Do. En het is Luc Delis die even dansje deed rond de stoel. Het is dan ook zijn programma De Rotonde dat eraan komt. Zometeen tussen 3 en 4. Morgen is het vrijdag. Zijn we ook terug tussen 2 en 3 voor matinee. Ik wens je nog een fijne donderdag. En we besluiten vandaag met de Strumbellas. Dit is Spirit.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Voilà, zie meteen onze eerste gast voor vandaag, Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Welkom bij de Rotonde, het is de 28e mei vandaag, dus alweer bijna het einde van de maand. Dankjewel Stef voor de voorbije matinee, wij gaan er een lap op geven tot 4 uur.

Klassieke rockmuziek van bij onze noorderburen uit 1982, Golden Earring en Twilight Zone. En vandaag beginnen we even met een wistje datje. Als men nieuwe banden op de wagen legt, dan zijn die vaak gemarkeerd met rode, blauwe, gele of witte strepen. Veel mensen denken dat dit gaat om de grip van de banden, de kwaliteit of de veiligheid, maar eigenlijk dienen deze strepen enkel en alleen voor de productie en de logistiek. Aan de hand van de kleur van de streepjes zijn ze op die manier te herkennen bij de productie en weten ze veel vlugger over welk type band het gaat.

Marigo Bay en Sabrina. Op zaterdag 13 juni wordt het in de Noordstraat in Kokzijde tijd voor pure balans en fun tijdens de Surplus Challenge. Van 14 tot 17 uur kan je helemaal gratis.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut.

0: en zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Naar eigen zeggen is de kans heel klein dat hij ooit nog op een podium zal staan. Phil Collins en een van zijn grote Sue's Studio. Naast heel wat succesrollen als acteur heeft John Travolta nu een nieuwe weg ingeslagen. En niet de minste, maar deze van de regisseur. Volgens eigen zeggen heeft hij veel geleerd van goede en slechte regisseurs en is hij nu klaar om deze taak op zich te nemen. Hij stelt zijn regiedebuut dan ook voor tijdens het filmfestival van Cannes. Propeller One Way Night Coach, zo heet de print, waar hij ook met veel trots zijn dochter Ella Blue voorstelt, die een rol als stewardess kreeg toegestopt. Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Dit is Elton John.

Wij vragen het ons af, waar zou dit Belgisch talent ergens verborgen zitten? Philippe Robrecht en Fatsoen was dit. Op zondag 14 juni brengt Euphonia een bijzonder muzikaal moment naar Turnhout met twee intieme concerten onder de noemer Festival d'Amour. In de prachtige grote kapel van de Kunstacademie Turnhout wordt de liefde centraal gezet. Er zijn twee concertmomenten voorzien om 11 uur en om 15 uur. Een unieke kans om even helemaal ondergedompeld te worden in de muziek die recht naar het hart gaat. De toegang bedraagt €17 voor volwassenen, €5 voor kinderen en €3,40 met kansentarief. Festival d'Amour met Euphonia. Twee concerten, één grote ode aan de liefde.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Een heerlijke meestamper van Mark Knopfler samen met zijn bende van Dire Straits uit 1985 en The Walk of Life. Vanaf morgen zou ons zomersweertje wel eens kunnen omslaan volgens de meeste weerdiensten. We zouden vanaf volgende week al een duik doen naar temperaturen van om en bij de 20 graden en de kans op onweders zou vergroten. Zuiderse temperaturen zouden volgens de diensten de eerste 14 dagen niet meer aan de orde zijn. Voor vele mensen misschien een verademing, voor anderen dan weer een teleurstelling. Eén ding is zeker, je kan het blijven volgen op de voet hier bij Melinda FM. En dit is muziek van Clouseau en Gek op jou.

En met Douchy zijn we er weer helemaal door voor vandaag. Veel plezier met onze collega's. Jeroen die gaat jullie wat regio-informatie voorschotelen. En dan is het weer tijd voor onze collega Jan Snel met een nieuwe spits. Vandaag gaan we er Franstalig uit met Alizé en J'ai pas 20 ans. Graag tot morgen. Dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Oud-premier Guy Verhofstadt die moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat hij in Brugge door het rood licht reed. De politierechtbank die gaf hem eerst opschorting van straf, maar het parket ging in beroep, waardoor de zaak nu opnieuw wordt behandeld. In Handsame bij Kortemark roept het dodelijk ongeval met het schoolbusje in het Oost-Vlaamse Buggenhout pijnlijke herinneringen op. Meer dan 50 jaar geleden gebeurde daar een gelijkaardig drama toen een bus met schoolkinderen werd aangereden door een trein op een overweg. In Moeskroen is een schoolbus van autokaarbedrijf Herman en Van Damme volledig uitgebrand. Dashcambeelden die doen vermoeden dat er kwaad opzet in het spel is. De zaakvoerders die zegt dat ze zoiets nog nooit hebben meegemaakt en hoopt dat het geen trend wordt. De vernieuwde speelplaatsen van basisschool De Wonderwijzer in Louwe blijken geen succes. De groene speelzone die veranderde in een stoffige ondergrond die kinderen lichamelijke klachten bezorgt. De stad Menen die erkent de mislukking en investeert opnieuw zo'n 40.000 euro in aanpassingen. Tanguy Talé uit Brugge is terug in België na jarenlange celstraf in Cambodja voor drugssmokkel. Een veroordeling die Tanguy altijd heeft ontkend. Hij kreeg vorige week koninklijke gratie en landde gisteren op Zaventem. Hij zegt dat alles nog onwerkelijk aanvoelt. Een 87-jarige Duitser is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft effectief, voor de oplichting van KV Oostende. De man die zou de club voor 250.000 euro hebben misleid bij een transfer. Zijn advocaat die stelde dat de man enkel naïef was, maar de rechter ging daar niet in mee.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze donderdag, is het meestal zonnig met af en toe hoge wolken. Later kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en heel plaatselijk een onweerachtige bui. De temperaturen die liggen tussen 24 en 31 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van oost naar veranderlijke richtingen. Aan de kust tijdelijk naar het noordoosten. Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen met vanuit het westen opnieuw hogere wolken. Morgen vrijdag wordt het ook warm en zwoel met veel hoge en middelhoge wolken. In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien wel toe en die kunnen ook 's avonds en 's nachts nog voorkomen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Een vrolijk nummer om deze donderdagse aflevering mee te starten. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is alweer de spits tot een uur of vijf. Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. En ook een dank aan Luc voor het opwarmen van de studio. Alsof dat nog nodig was. Zwoele donderdag, zo zullen we het maar noemen zeker. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: like a sleep twitch.
1: Het is een nummer uit 2009. Editors, trouwens de fans van Editors kunnen vrijdag 7 augustus terecht op de Lokerse feesten, want ook daar zullen zij aanwezig zijn. Maar de echte fans, die hebben natuurlijk al lang ticketjes.
2: I'm

echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

sfeervol nummer van Isabelle A. Caravaan, zo heette die. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat straks zei ik al zwoele donderdag en dat is niks te weinig gezegd. Vandaag volop zon hier aan de kust, temperaturen tot 29 graden. Vanaf morgen toch wel wat minder hoor. Enkele graden koeler, 25 graden grijs. Zaterdag grijs, 23 graden. Mogelijk zou er wat regen vallen. Zondag is de iets wat betere dag. Dan hebben we lichte bewolking. Wat zon, temperaturen 20 graden. Het gaat zo'n beetje op en af, want als ik kijk naar volgende week, dan zouden we op dinsdag en woensdag nog maar 18 graden halen. En op donderdag zelfs maar 16, zwaar bewolkt en regen. Eerst hadden we Isabelle A. en nu hebben we Isabella. Shame, shame, shame.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Billy Joel, Uptown Girl. Een ex-functionaris van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is opgepakt na de vondst van maar liefst 303 goudstaven in zijn huis. Hij zou het goud dat vandaag liefst $40 miljoen waard is, dat is ongeveer 34,5 miljoen euro, dat zou hij van zijn werk mee naar huis hebben genomen. Heb jij dat op jouw werk liggen?

Ingrid Andres, Now I Know. Het goede nieuwsbericht van vandaag is dat onze kroonprinses Elisabeth vandaag afstudeert. Ze mag haar diploma gaan halen in het bijzijn van mama en papa. Er is ook al een eerste interview geweest met Elisabeth. Ze gaat een sabbatjaar nemen, ze gaat reizen, ze gaat wat vrijwilligerswerk doen. En ze zegt, ik ben heel blij dat ik weet wat ik de rest van mijn leven ga doen.

Het doet me een beetje denken aan dat spotje dat je ook hier regelmatig op de radio hoort van Second Love, weet je wel. Billy Paul, me en Mrs. Jones. Meteen het einde van deze donderdagse aflevering van het programma. Ik wens je veel plezier toe zo dadelijk met de Turbulentieshow. En wij zijn er morgen terug. Dan gaan we richting weekend vanaf een...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zoal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
2: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
1: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar 1 volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butz ziet enkele oorzaken.
3: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
1: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig, vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon, tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jaak van Bellegem.

0: En daarmee scoorden ze in de hitparades van 1990. Deze mensen van Adventures of Stevie V, dat was Dirty Cash. Elk uur wordt heter en beter en dat bewijzen we elke dag hier bij Melinda FM.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze waren zeer populair op Herofeestjes, deze mensen van Cash Choice, dat was Believe. Ik kan je beloven dat je zometeen muziek krijgt van Bob Sinclair, maar eerst Aaron Blommaert.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer

zal het echt niet onder stoelen of banken steken, maar ik ben een grote fan van deze dame. Sex symbol nummer 1, Madonna met Papa Don't Preach onder het motto Don't Forget to Take the Pill. En dit is Goud van Oud in die turbulente show op donderdagmiddag bij Melinda FM. 1 minuut voor 5:30, dat is 5000 volt.

0: Enkel en alleen de beste gids, dat hoor je elke dag hier bij Melinda FM.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

eigenlijk wel een klein beetje de trots van Vlaanderen en de hekheid op een stokje met Niels de Stadsbazer en Ritchie. De wereld draait voor jou. Op naar de top van het uur op donderdagmiddag bij Melinda FM met Tom.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet journalist Robin Ramakers.
2: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
1: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft zich gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies.
3: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
1: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis dan. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerúndolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar hij verloor. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. De tweede Belg daar, Thomas Détrie, staat 45ste. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.